Molloy. Zegt ge, ik voel me worden bij je. Zegt ge, ik ben ook goed of zak. En wens plezier, schoppen die jongen nog een zak.